magale lansan raí lewyr an magale ta mehen agus bachí sinim in liatrum amara ag féile dausa liatrum agus vi ar an clart bagu yana agus seo rud neartar in midinu so ta sugan gynia gytain teg amai so seo hant rai ron so wúran ta bainim fwiki mission bala seo hog maan sin bryd du cynnan eich wúran Het allemaal is je bezoekje. Hoe zie Kerenie en Jeremy Crowley de plianti vader gaan? Ik zei ik al het woordje. Angus, leren met een chin. Laurel, daar ben je Molly Wine. Ik voer me wat kun je zien? Banjo, Faris Conley, Shane Mulcrone. Zo, ben je met trail is een dagje nog eens afzien.

0: Bij sportenlei tiertijd en er heis na noechte eg ghanu medeg heis hien en derde schachtene sa. Revision bij toerisch gien er haugus rau o forsk en frik uit de meikluffe leich anis minuus pelle na gailive is het Michal Brannach agus baile chlaar er schul agus o stodion fyrsa uit de mei omanige Michal Brannach ag immers kluffe karu kanis sa brief frief hoosjes. Bij derde kluffe omanisien er sportenlei agus trochterucht er kluffe is het een spedel agus meinister chruk mooi. Bij moedje moeioog om kluffe leich aan een schientje is het belwoordig agus een gari moor agus gun ahemmerd karu kanis is het vannacht is het kiltena agus ila neidi. Bij moedje geri fersen gus na kluffe kriva schientje de stadie jarelte neidien leik keri hier agus een tempel nu de schoeltocht. Bij moedje gun den mee gun kluffe leich aan een schientje pelle is het wolf toon agus kruk na lintje agus een oning al gun kluffe leich aan een schientje is het neef konnel agus glan toli. Agus, a bosgi arachod gan raif wauta sienchers pelle sy'n a deisha idyn yn rhaen agus rwan môr. Ni anna mynd darmod yn ymro, a lo môr e cael ni nif o bon agus iad y gymr ta o ada y glyffa can y sienchers pelle chorca bai troch dy ddech dain ed y glyffa sy'n ffersin. Yn sy'n o lefyr heisio cwy gydyn tre bai twyrishgi, sgorni agus sgilt y sport yn lei a'n chyb sy'n sport yn lei le Michael Varry, cwnigi colwdyrdyn.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisteach le scun de seachtain ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éist muidean ar sin glór cuidech an ceol. Craolú an clár seo hána. Ní féidir teangóil íonan sé glór faoi láir, cuid is sé costas ort agus ní léifa de heachtaracht.
2: Dai lum dum di ai lum dum dai lum dum di ai li ai lum dai lum dum di ai lum dum dai

0: Arshan Chomradi, John Kellyanson, Garviudeg Melna Kyohori, Norshin Vidar Anna Kyol, Rana Hishkniker Kyol.
1: The Vidar, August Viana Vasico are a good Kyol, August Vundishana Hanavas Stolem, August Groundlish, John Kelly, a fan in his like fair alling Ursul, a bad John, August. Ik heb geen goede ingrip bij de klieg en andere lingen. Ik heb een visje op de bjog. Ik heb een kabel street. Ik heb een koral in de hele.
0: Wel, we hebben een koppel lagen. Ik zal het doen als een phone kennen aan Londovenson. Ik heb een karelling aan Drassen. Willy Clancy, Augusta Rocks.

The Roseland Burn Dance and Hanamatha Ergonchin, Agus Sinead North Craig and Chin, Christy Leahy, Liam Flanagan, Kieran Coughlin, Martin Leahy, Agus She, Claire Ann Lynch, Vince Golin, Lahub in Chin and Grupa North Craig, Agushin Pisa on Tafid, Ed Dugshead, The Roseland Burn Dance. Well, ten jaar te gelen, toen we in jouw balayeri, agus maat als je begint achter de chouline, is veel liepschen jenne, een koege hien, een koege koege tree, na hocht keren die hocht de hocht, ona schechende, na de hocht de schacht, na de schier do, koege koege, een koege koege, en over WhatsApp nu chouline, ik RTE.ie, on schoule refreshed, daarin in chouges, daar John Dwyer geest de chouline, kan ter slie geet, toen we in jouw Ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, Raymond O'Melia Lynn, a London Freshen, Annie Devaney Lynn, around the Fedishta, Cathy Cornell Lynn, a Galen Crick, Carmel Gunning Lynn, a Schligach, Helen Gallagher Durkin Lynn, Mary Kelly, E. Hain Lynn, Tommy Og Mellet, a Geistach Lynn, Halla Mostyn, Vedica, Eileen O'Brien Lynn, Dubber Dorn, Des Blessing, Gumilish Gilligan, Dan Cloyd, Noel Riley, Lynn Freshen, Agus Martin Donahue, Seamus Hernan Lynn, Agus Dohi Gormley, Schligach of Tomvers Jacobson, Palo Europe, Kiltari Braha, Agus Tatamas Rin the Hale, a Hain, a Tour Cloish going to Nona Inuv, Agus is the Asakul Leadership, Erfad, Gajivan, Agus Sulingwan the Shiblinianish, Idisha, Agus and Lee, a Chlug. Well, cancer Boston, tá muid gal nunca Boston gan chéad fí sin eile. Seo tafa da hug Jimmy Noonan amach, fear as con deich loir o hóchas, a chad an chúni hall a Boston verica, le blianta fada. Jimmy Noonan, fear na fluta, agus hug seamach an tafad brása, The Clear Connection. Hir sim lén, nídiag, nécha trí. Tá cúp a písa le séinir, agus tá cúp a óranir, ach tá cúp a kiolter an hantin seo. Tá se héinir a blút, tá Seamus Connelly ar a vidal, Maureen Kelly ar fiano, agus Frank Dolan in seo ar na bongos. Farewell to Connacht, agus Miss McGuinness.